0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website steenfranken.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Mooi op zaterdag met Huub iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 op Nieuws.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: A Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl. Bart's Guitar Platform met Bart. Iedere dinsdagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl. Rock'n'roll all over the place met Bart. Elke maandagavond van 9 tot 10 op Nieuws.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en EWS.
8: De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaak aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
3: Made in Holland met Arjan. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2 op Nieuws.
9: Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
10: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Disco met Sjak. Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op Nieuws.
1: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Goedemorgen. Dit is het geluid van Nieuws Internet Radio.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer.

0: jouw stijl. Sibovloeren.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en EWS. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
6: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
7: Dit is hem, de

0: Star, you're the State of Shock. En daarmee is het 17 over 7 geworden hier bij de ochtendshow.
1: Shownieuws.
0: Dolly Parton heeft haar concertreeks in Las Vegas, die gepland stond voor september dit jaar, geannuleerd vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. De 80-jarige country-legende liet in een videoboodschap weten dat haar behandeling weliswaar aanslaat, maar dat ze last heeft van bijwerkingen zoals duizeligheid. Olivia Rodrigo breidt haar komende Europese tournee uit met 2 extra concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanwege de enorme vraag tijdens de voorverkoop zijn er naast optredens op 23 en 24 maart 2027 nu ook shows toegevoegd op 27 en 28 maart van het jaar. De kaartverkoop voor deze nieuwe data zijn inmiddels van start gegaan.

Al Cocker 1989 met When the Night Comes. En daarmee is het 7:55 geworden. We gaan zo kijken wat het weer ons vandaag en het komend weekend gaat brengen. Verder hebben we Transcend Derby klaarstaan met Wishing Well. En gaan we nu naar de hitlijst van dit moment. Doen we samen met Bruno Mars en Risk It All. Hier bij de ochtendshow op NEWS. Just a

0: weeroverzicht.
1: Vanochtend is er flink wat ruimte voor de zon, waarna later op de dag meer bewolking zal ontstaan. Door een oostelijke wind wordt het iets warmere lucht aangevoerd met temperaturen variërend van 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Morgen beleven we de beste dag van de week om erop uit te trekken, aangezien het waarschijnlijk droog blijft en het kwik richting de 20 graden stijgt. Zondag voelt het 's middags broeierig aan, voordat er weer felle buien het land binnentrekken, waarna we volgende week met 15 graden een flinke stap terug gaan doen in de temperatuur.
0: De grootste pophits aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Dit is de Ochtendshow.

0: single van Trance & Darby. En daarmee is het 7:35 geworden. Zometeen de Baggy Trousers van Madness. Maar eerst tijd voor de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NEWS.
2: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht.
3: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
1: Nieuws Internet Radio.
3: Welkom bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
7: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Ojo Lekkere Vrijdag van NEWS. Deze 8 mei 2026. Met onderweg Tina Turner. We hebben weer een track klaarstaan van Bananarama. Onze artiest van de week, Kim Wild en The Eurythmics. Tot aan 8 uur. Met nu Skin

0: We kijken 1984 met Tina Turner, What's Love Got To Do With It. En daarmee is het 7:15 geworden deze vrijdagochtend, 8 mei. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan onze
1: artiest van de week.
0: Deze week richten we onze spotlights op de iconische

laatste maal kwamen ze voorbij deze week als artiest van de week Bananarama. En we sloten af met hun grootste wereldhit Venus. Een cover van de Nederlandse band Shocking Blue. Dankzij de bekende Stock Aitken & Waterman sound werd dit in 1986 een enorme kraker van het album True Confessions. In Nederland stond de plaat 10 weken lang in de Nederlandse top 40 genoteerd, waar die piekte op de nummer 4 positie.

Gewalt, Never Trust a Stranger. En daarmee is het bijna 6 minuten voor 8 geworden. En gaan we ons klaarmaken voor het 2e uur van de ochtendshow. Deze vrijdagochtend, 8 mei. Die we aftrappen met Peter Gabriel en de Sledgehammer. Verder het komend half uur. Snap, Simply Red, een blokje shownieuws. The Rolling Stones, Rick Astley, Matt en Sommelier. En dit uur al de krachten in 1986. Samen met The Eurythmics. Dit is The Miracle of Love.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen.

0: Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horre- en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+gevel-techniek.nl.
1: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
6: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
7: Dit is hem, de

de liedzanger van Genesis. Daarna ging hij solo en dat deed hij met Sledgehammer Peter Gabriel in 1986. En daarmee is het bijna 8 minuten over 8 geworden op deze vrijdagochtend 8 mei 2026. Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren. Met zometeen Sid Bluett na Snap. Dat is The First, The Last, Eternity.

0: tijdje in de top 40 van 1995. Simply Red hoorden we met The Fairground. En daarmee is het 16 over 8 geworden op de oh zo lekkere vrijdag op NEWS.
1: Shownieuws.
0: De Pussycat Dolls hebben vrijwel hun volledige Noord-Amerikaanse reunietour geannuleerd. De groep die onlangs een comeback maakte als trio met Nicole Singer, Kimberly White en Ashley Roberts geeft geen officiële reden voor het besluit, al wijzen media op tegenvallende kaartverkoop. Fans in Europa kunnen opgelucht ademhalen. De geplande optredens aan deze kant van de oceaan, waaronder de show in de Ziggo Dome op 27 september, gaan vooralsnog gewoon door. De Rolling Stones hebben de release van hun 25e studioalbum, getiteld Foreign Tongues, officieel aangekondigd voor 10 juli dit jaar. Het album volgt 3 jaar na Hackney Diamonds en bevat 14 nieuwe tracks. Opvallend zijn de gastbijdragers van grote namen als Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Volgens de 82-jarige Mick Jagger verliep het opnameproces uiterst intens, waarbij de band volgens gitarist Ronnie Wood in absolute topvorm verkeerde.

Stock FK Wolleman productie van Rick Astley uit 1987. Never Gonna Give You Up. En daarvoor hoorden we nieuwe muziek van The Rolling Stones met In The Store. Zometeen nemen we een kijkje in de hitlijst met Sam Milieu en Dark Before The Dawn. Maar eerst tijd voor een klassieker. We gaan naar 1974 met...

0: weeroverzicht.
1: De dag start vandaag zonnig. Hoewel later meer bewolking verschijnt, zorgt een oostenwind voor een aangename opwarming tot zo'n 18 graden in het zuiden. In het weekend wordt de 20 graden weer aangetikt, waarbij morgen de meest stabiele dag is voor buitenactiviteiten. Zondagmiddag neemt de benauwdheid toe en eindigt de dag met flinke buien.
0: Jouw begeleiding tussen opstaan en naar je werk gaan. Dit is de Ochtendshow.

0: Show, waar we zo verder gaan met Survivor, The Burning Heart. Maar we gaan eerst naar de headlines van het nieuws en de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NIWS. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Nieuws NIWS.
2: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht.
3: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
7: Nieuws Internet Radio.
3: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
8: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

9 over half 9 geworden op de Ozo lekkere vrijdag van NEWS. De laatste 20 minuten van de ochtendshow. Straks tussen 9 en 12 afkop en draaier. We schakelen dan live over naar Benkel en Rode Reis met de ochtend. We hebben voor je onderweg Now Horn. We gaan kijken naar de historische popnieuwsfeitjes. Billy Preston, Corona en The Three Degrees tot aan 9 uur. Met nu van Down Under In Excess. Hier is Suicide Blonde.

0: het 14 voor 9 geworden hier bij de ochtendshow. Tijd om de geschiedenisboeken erbij te gaan pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 8 mei 1970. De Beatles brachten hun 12e en allerlaatste studioalbum Let It Be uit in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de band op dat moment al officieel uit elkaar was gegaan, markeerde deze release het definitieve emotionele slotakkoord van hun gezamenlijke carrière. 1982. De Griekse componist Vangelis bereikte de eerste plaat in de Amerikaanse Billboard albumlijst met de soundtrack van de film Chariots of Fire. Het herkenbare synthesizer thema werd een wereldwijd symbool voor sportieve triomf en doorzettingsvermogen. 1972. Billy Preston ontving als enige muzikant ooit een gedeelde naamsvermelding op de officiële Beatles singles Get Back door de Beatles met Billy Preston. Vanwege zijn belangrijke muzikale bijdrage in de studio

Barry Preston en Cutback. En daarmee is het 9 minuten voor 9 geworden. En dat betekent dat wij tegen het einde aanlopen van de ochtendshow voor deze vrijdagochtend 8 mei. Zometeen.

plezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's attempts en de 20s. De ochtendshow is er aanstaande maandagochtend weer aan de start van de nieuwe werkweek. Even na 7 uur melden we ons weer met de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan uit 79, de 3 Degrees.

0: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent.

0: drukken. A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
3: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etteleur West en Breda West 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.
4: Dit is hem.

0: internet radio.
1: Hartstikke idee!
2: Ja, lekker maar. Hallo!
3: Hallo allemaal!
4: Goedemorgen!
5: Goedemorgen!
6: Goedemorgen!
5: Goedemorgen!
6: Wil jij koffie?
5: Nee, dank je wel.
6: Helemaal niks! Oh, jij wil niks.

Hearing Only Bad News on Radio Africa. Nou, volgens mij hoor je in Nederland ook bijna altijd al alleen maar slecht nieuws tegenwoordig. Latin Quarter hoorde je. Goedemorgen trouwens. Hartelijk welkom. Ik hoorde Reinier nog zeggen. Dankjewel trouwens, Reinier.

iedere vrijdag van Nieuws. Het is 11 minuten over 9. Nou, we hebben weer een berg lekkere muziek voor je klaar liggen. Dus ik zou zeggen, laten we maar ontzettend snel gaan beginnen. Aan de ochtend hier op Nieuws. Ben je er klaar voor? Ja, toch?

elke donderdagavond. Holy Disco hier opnieuw. Sister Sledge. En We All American Girls. Dat komt goed uit, want we hebben iets Nederlandstaligs voor je klaar liggen. En binnenkort komt er een speciale musical versie.

0: Aha, alweer zo'n stoffig kring. 67.
1: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.

0: Wizard van The Who. Als lekker stoffig kring. Je hebt trouwens in Rotterdam schijn je op het Noordereiland een museum te hebben. Met allemaal flipperkasten. Kan je gewoon een uur naar binnen en dan kan je gewoon elke flipperkast even proberen. Lijkt me best wel een keer leuk om heen te gaan.
1: Het twittertje van de week.
0: Deze is van de Harjo Thijs. Hoe zou Rob Jetten het minister-president eigenlijk zelf vinden dat het gaat? Laten we het hem vragen. Zeg Rob, het minister-president, hoe vind je nou eigenlijk zelf dat het gaat? Nou, het antwoord blijft nog even weg.
1: Het twittertje van de week.
0: En deze is van Wilstraat Demus. Vandaag hadden we het geluk, Feyenoord, met Joey Coy. Maar voeg Calvin Steng alsjeblieft weer toe aan de selectie om Joey Coy te ontlopen. Chaos gegarandeerd als hij fluit.
1: Het twittertje van de week.

0: Volnaam. Het is 9:30 op die oh zo lekkere vrijdag.
1: De ochtend.
0: En dit is de vrijdag van 8 mei. Het is dag 128 van 2026. En vanochtend is er veel zon en blijft het droog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het ook droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 18 graden. In het zuiden kan het lokaal 20 graden worden. De wind komt uit het oosten, is zwak tot matig. In het Waddengebied mogelijk af en toe vrij krachtig. En vanavond is het breed opgeklaard weer en blijft het ook weer droog. Uitgebreide weekendweerbericht hoor je zometeen hier op jouw zo lekkere vrijdag even na 10:30. Goedemorgen, het is ochtend van nieuws. En we gaan hem bekendmaken. De plaat met het stempel. Het is geworden. De nieuwe single van The Golden... Nee, Golden Earring niet, van de Rolling Stones.
2: Dit is hem. De oh zo lekkere vrijdag. Op nieuws, internet radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws, internet radio.
2: Welkom. Bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws, internet radio.

Glass Temple, Rolling Stones in the Stars. En voor de vinylliefhebbers, en met name van de speciale uitvoeringen, nou, er komen mooie vinylplaten van de Rolling Stones uit van in the Stars. Bijvoorbeeld een gouden...

0: belangrijk, hè? Veilig rijden. Bijna net zo belangrijk als veilig rijden natuurlijk. Drive Safe hoorde je van Miles Smith.
1: Vandaag in de popmuziekgeschiedenis.
0: Genesis begint op 8 mei 1992 in Irvine, Texas, aan hun eerste tournee in 5 jaar door de Verenigde Staten. Hoogtepunt van de show is voor velen de beelden op een groot videoscherm...

0: Het is wel lekker.
1: En het is een lief kind.
0: Lekker gezet, hij is lekker gezet, is die.

0: en het origineel. De cover uit 97. Freek de Jonge en Stips, Leven na de Dood. Een Nederlandse tekst werd ook gemaakt door Freek de Jonge. En het origineel komt uit 88. Is van Bob Dylan. En heette Death is Not the End. Zometeen het radionieuws van 10 uur. En we zijn weer terug.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt.

0: Voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelanden. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en IWS. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en IWS.
6: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Verderop richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ambacht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
7: Dit is hem.

0: rid our love.
1: Echt een car classic, hè? Maar het gevaar is wel, als je deze plaat hoort, dat je rechtervoet iets verder naar beneden gaat. En dat je iets te hard gaat. En dat je ineens een flits ziet. En dan komt vanzelf die band weer binnen, hè? Golden Earring, Radar Love. En daarvoor Barry Manilow en Copacabana uit Tecopa. Goedemorgen, 16 over 10. Dit is die oh zo lekkere vrijdag van de Van Nieuws. Met de ochtend nog tot 12 uur. En straks zal ik vertellen wat vandaag nog meer aan komt op de oh zo lekkere vrijdag. Nu Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: 2.
1: Wat een band, hè? Sommelier, Have a Little Faith, hoor je op die oh zo lekkere vrijdag. Van nieuws, het is 7:45.
2: Moments of Motown.
1: En uit het Motown-archief, deze klassieker van Billy Preston.

0: Wir zijn stoffig kreng.
1: En hoe vindt u dit? Een feest.

had het net met Arjan er even over. Is wel een Peter Houtenpen plaatje dit. De Seekers en Georgie Girl. En over Peter Houtenpen gesproken. Maandag om 9 uur is hij weer present met De Tijd Staat Even Stil. Over de tijd gesproken, we zijn 4 minuten te laat. Maar het is wel tijd. Voor een lekker bakje koffie natuurlijk, hè. Op die oh zo lekkere vrijdag. Zing maar even lekker mee.

0: Can't Stop This Thing We Started. Ryan Adams in tijd voor koffie.
1: De ochtend.
0: Het is de ochtend van 8 mei. Het is dag 128 in 2026. Kijk even naar het weekendweerbericht. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, is het droog. De maximumtemperatuur is ongeveer 18 graden in het zuiden. Kan het lokaal 20 graden worden. De wind die komt uit het oosten is zwak tot matig in het Waddengebied. Mogelijk af en toe vrij krachtig. En ook vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Zaterdag blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Daarnaast drijven er ook sluierwolken over het land heen. Op de meeste plaatsen in het binnenland wordt het een warme dag, 20 tot 22 graden. In het noordwestelijk kustgebied is het met 17 graden minder warm. In de loop van de middag steekt er wel in de westelijke kustprovincies een fris briesje van zee op. Zondag verschijnen er meer wolkenvelden in het weerbeeld, maar de zon zal ook af en toe te zien zijn. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden in het noordelijk kustgebied. Bij een vlagerige noordoostenwind kan het niet warmer worden dan 14 of 16 graden. Aan het eind van de dag kunnen in het zuiden en zuidoosten wat buien vallen. Maar vooralsnog lijkt het noorden droog te houden met zon. Ook op maandag kunnen vooral in het zuidoosten buien voorkomen. In de loop van de maandag kunnen ook elders buien gaan vallen, maar deze zullen minder intensief zijn. De wind die draait naar het noordwesten en er wordt gevoelige, koudere lucht aangevoerd. De temperatuur gaat ook behoorlijk omlaag, 12 tot 14 graden. Ook op dinsdag en woensdag wordt het onder invloed van een westenwind met moeite 14 graden. Wolkenvelden en zonnige periodes die wisselen elkaar af. En soms is er ook nog een lichte bui. Vanaf donderdag wordt het vaker natte. 14 graden van de week. Ja, ja. Het broeikaseffect slaat toe, mensen.
2: Dit is hem. De o zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom. Bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.
0: Keep in touch.

liefde gaat zoals liefde gaat. René Vroeger en Waylon Keep in Touch with the Dutch, een opvallende nieuwe Nederlandstalige single die wij even in de spotlight zetten hier. Want je hoort nieuws overal, North, East, West, South. Echt overal kan je luisteren. En zeker op vrijdag naar die oh zo lekkere vrijdag met straks natuurlijk Angelique. We hebben Reinier, we hebben Arjan, we hebben Harry en Dubaron. De oh zo lekkere vrijdag van nieuws is oh zo lekker natuurlijk. En niet voor niets. Dit is Sarah van Starship.

0: Alex Warren, zijn laatste single Fever Dream hoorde je. Nee, die moeten we niet horen. We moeten een ander dingetje horen. Denk ik.
1: De verjaardagskalender.
0: We kijken even naar degene die allemaal geboren zijn. En het is een heel lijstje vandaag. Joa Havelingen, de Braziliaans sportbestuurder. Hij overleed in 2016, ex-voorzitter van de FIFA. Hij is geboren in 1916 en vandaag 100 geworden. Dat is toch wel een prestatie. David Attenborough, de Britse filmmaker. Henk van Ulsen, Nederlands acteur. Hij overleed in 2009. Geboren in 1927. Ricky Nelson, 1940 geboren. Amerikaans zanger, overleden in 1985. John Mark, Brits zanger, basgitarist en percussionist. In 2021 overleden, geboren in 1943. En vandaag jarig Gary Glitter, Britse rockmuzikant. Beetje fout met kinderen. 82 is hij. Arthur, Dokters van Leeuwen, Nederlands jurist en topambtenaar. Overleden in 2020, geboren in 1945. Philip Bailey is jarig, de Amerikaanse zanger, 75. Alex Van Halen, Amerikaanse rockmuzikant, 73. Honey, van vanavond heeft ze hoofdpijn, is 70 geworden. Mieke Gijs, oftewel Mieke... Van Engelbewaarder natuurlijk, hè. Is 69 geworden. Marie Mirjam, de winnares van het Songfestival een tijd geleden, 69. Simone Kleinsma is jarig, 68. Franco Baresi, de Italiaanse voetballer, 66. Gert Kruis, ook voormalig voetballer, 65. Jan de Jonge, voetbaltrainer, 63. Luis Enrique, de Spaanse voetballer, is 56 geworden. Yuri Cornelissen, ook voormalig voetballer, 51. Enrique Iglesias is jarig, 51. Ruben Nicolai, de presentator, is 51. Johan Vogel, voormalig voetballer van PSV, 49. Yuri Roze, ook een voormalig voetballer, 47. Ugar Yildering, Turks-Nederlands voetballer, speelde ooit bij Heerenveen, 44. Nicky Plessen is jarig, 41. De presentator van het jachtseizoen, Thomas van der Vlucht, die is ook jarig, is 34 geworden. Rick Makkenbach, Nederlands zanger, musicalster, 33. Rai Vloed, 31, voormalig voetballer. En Yuri Heerkens, de Nederlands-Tsjechische voetballer. Hij is keeper en hij speelt in Amsterdam.

En ik hoor René van der Gijpel zeggen met die Yuri Heerkens. Daar gaan we nog heel veel plezier van krijgen. Dit is Van Halen. Alex Van Halen is jarig. Why Can This Be Love?

mix. Sweet dreams are made of this. Ochtend op die zo lekkere vrijdag. Ik was even naar mijn bedje aan het zoeken van de top 500, maar dat is hetgene wat ik dus vergeten ben. Maar goed, we leggen wel een balletje neer. Dat balletje dat ligt op 198. Dat hebben we vorige week, zijn we daarop geëindigd. Dat was Queen en Love of My Life. En daar gaat het balletje hoor.

0: prachtig het afgelopen jaar in de top 500. Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Ja, het is al 11 uur geweest, ik zie het. Radio Nieuws komt er zo aan na de reclame. En ook het laatste uur vanochtend.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
6: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
7: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws op Nieuws en EWS. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als Malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws en EWS.
9: Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en de afrit Everdingen 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een autobrand, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 9 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, dat komt door werkzaamheden. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Ridderkerk en Hendrikido Ambacht, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er heeft een vrachtwagen in brand gestaan, 2 rijstroken zijn dicht.
10: Dit is hem.

0: Internet Radio.
1: Hartstikke idee!
2: Ja, lekker maar, hallo!
3: Hallo allemaal.
4: Goedemorgen!
5: Goedemorgen! En dan maar een kopje koffie zonder suiker.
6: We hebben geen suiker.
5: Oh,

Johnny Camp en Just Get Paid. It's Friday night. Het is inderdaad vrijdag. Ik hou van Holland. Tijd voor iets verstaanbaars van de

0: Wir zijn stoffig kring.
1: 1966. En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, ouwe.

0: laag stof vandaan gehaald. Deze plaat van de Hollies, Stoffenkring, Best Up. 11:30 op die zo lekkere vrijdag. Het is er weer tijd voor.
1: Tijd voor koffie.
2: Tijd voor koffie.
3: Tijd voor koffie.
4: Koffie.
5: Tijd voor koffie.
6: Koffie.
7: Is het nou even tijd voor koffie?
8: Hoi, zin in koffie?
9: Koffie?
8: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Doe maar een bakkie. Draai bij Concrete Blonde. Joey op die zo lekkere vrijdag. Voor nieuws.

0: misschien tijd voor koffie. Hoorde je Concrete Blonde en Joey?
1: Hey, Bassie! Bankie!
0: Ja, lekker.
2: De ochtend.
0: Het is de ochtend van 8 mei. Het is dag 128 in 2026. Weekendweerbericht. Vanmiddag zijn er zonnige perioden. Is het droog. De maximum temperatuur is ongeveer 18 graden. In het zuiden kan het lokaal 20 graden worden. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. In het Waddengebied mogelijk af en toe krachtig. Vanavond zijn er ook brede opklaringen en blijft het droog. Zaterdag blijft het droog met flink wat ruimte voor de zon en stapelwolken. Daarnaast drijven ook sluierwolken over het land heen. Op de meeste plaatsen in het binnenland wordt het een warme dag. 20 tot 22 graden. In het noordwestelijk kustgebied is het met 17 graden minder warm. In de loop van de middag steekt er in westelijke kustregio's een fris briesje van zee op. Zondag verschijnen er meer wolkenvelden in het weerbeeld. Maar de zon zal zich ook zeker laten zien. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden. In het noordelijk kustgebied kan er een vlagerige windkop steken uit het noordoosten. En hierdoor wordt het niet warmer dan een graad of 14 tot 16. Aan het eind van de dag kunnen in het zuiden en zuidoosten zondag buien vallen. Vooralsnog lijkt het in het noorden droog te blijven en zonnig. Ook op maandag kunnen vooral in het zuidoosten buien voorkomen. In de loop van de maandag kunnen ook elders enkele buien vallen, maar deze zullen minder intensief zijn. De wind draait naar het noordwesten en het wordt gevoelig kouder. De temperatuur gaat omlaag naar 12 tot 14 graden. Ook op dinsdag en woensdag wordt het onder invloed van een westenwind met moeite 14 graden. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En soms komt het tot een lichte bui. Vanaf donderdag wordt het echt een stukje kouder. Tijd voor de plaat met een stempel. Nieuwe single van de Rolling Stones.
3: Dit is hem. De o zo lekkere vrijdag. Op Nieuws Internet Radio.
4: The station with the best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
7: Nieuws Internet Radio.
3: Welkom. Bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

Ze zeggen niet voor niets. Wat goed is, moet je nooit veranderen. Nou, dus bij dit ook natuurlijk, hè. Rolling Stones in the Stars. Het is een nieuwste single. En er komt ook een compleet nieuw album aan. Het is de plaat met het stempel hier. Op die oh zo lekkere vrijdag.

0: komt uit de speelfilm The Devil Wears Prada. Nummer 2. Prachtige plaat. En daarvoor hoorde je Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer.
1: Het woord van de dag.
0: Het woord van de dag is vagitanus. Vagitanus, wat het eerste huilen van een pasgeboren baby betekent. Dat is speciaal.
1: Het woord

0: uit de pap natuurlijk, hè? Zoals deze, Andrew Gold. En How Can This Be Love? Die oh zo lekkere vrijdag. Dan hebben we nog nieuwe muziek voor je.
1: Toekomst muziek.
2: In the future.
0: Na een gastoptreden op het door Yard Rock geïnspireerde album Whatever's Clever van popster Charlie Puth, duikt Michael McDonald van de Doobie Brothers nu op het nieuwe album Flow State van Keith Urban. Een country superstar die, jawel, Yard Rock nummers covert. Keith Lionel Urban, zo heet hij officieel, werd geboren in Nieuw-Zeeland op 26 oktober 1967. Dat is een uitstekend bouwjaar. Een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter en country-zanger. Hij krijgt in 2011 een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Het album bevat Keith interpretaties van klassiekers zoals Baby Come Back van The Players, Just the Two of Us van Bill Withers, Steal Away van Robbie Dupree en Summer Breeze van Seals and Croft. En Michael McDonald is weer te horen op het enige originele nummer van het album, We Go Back, en dat is de single.
1: Toekomst muziek.

zittenmiddag komt de middag lekker op gang met Angelique met Time Out, de break tussen de mannen. Daarna Reinier Witbosveugen, muziekplezier tussen 1 en 3 van 3 tot 6. Hemels op vrijdag, ja, met Arjan Hemels. Tussen 6 en 8 is er natuurlijk de Vossenjacht met Harry.

0: uitvoering van 19 Toen, want er zijn wat problemen in Berk Roderijs. Maar volgende week zijn we weer helemaal compleet. Tot dan!
1: Leuk, hè?
2: Ja, tot snel!
1: Doei!
3: Nou, de kutaflevering.
2: Oh, de fuck!
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
8: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek, www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
9: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
10: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was, in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die

0: bezwaar hadden gemaakt, hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan, wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen, doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. Twee actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op NIWS.
1: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A22 van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens is de vertraging nu 20 minuten.
2: Dit is hem, de

Het is 12 uur geweest. Tot 1 uur is het time-out op NIWS. Dankjewel Reinier en Ad voor jullie shows. En ik ga snel verder met de Golden Oldie van vandaag. Albert West met Tell Laura I Love Her. Wow.

Back to the 90s met 20 Fingers en Rula en hun Lick It. Voor de lunchknaller de definitieve wereldwijde doorbraak voor Maroon 5, This Love. En je weet het, hier op Nieuws nemen we je mee in de geschiedenis van de pophits. En er staan weer twee leuke voor je klaar tijdens deze break op jouw vrijdag. Straks In Da Club van 50 Cent, maar nu de best verkochte single van 1982 in Engeland. En wel, Come On Eileen van de Dexys Midnight Runners.

Het is weer tijd voor een ode aan ABBA in ABBA-licious. Vandaag een van de meest succesvolle hits uit ABBA's beginperiode. Genieten van SOS, gevolgd door These Dreams van Heart.

0: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is veel vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 10 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7 Groningen-Duitsland vanaf Oudeschans 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en Willemstad 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang 3 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot een half uur.
1: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.

aanbeland bij de Q, reserveerden we vandaag een plekje voor Quincy Jones. En het volgende nummer brengt internationale bekendheid voor de Vlaamse band Case Choice. En hij is dan ook echt lekker. Nu op nieuws, Not an Addict.

Time flies by. We zijn al onderweg naar de laatste twee nummers van dit uur. Tot vanavond, 9 uur, nemen onze mannen je natuurlijk weer muzikaal mee richting het weekend. En ik laat je achter met James Blunt en Fleetwood Mac. Fijn weekend en tot volgende week.

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
0: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes. En borrelplanken met gepersonaliseerde tekst.

0: kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen.

0: plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op NIWS.
4: Op de A12 Arnhem, Duitse grens, door de controles. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12, Duitse grens Arnhem, 3 kwartier vertraging. Tussen Knopend Oudijk en Knopend Velperbroek, 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15, Rotterdam-Gorkum, na een vrachtwagenbrand. 4 kilometer file nog tussen Knopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen, bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
5: Dit is hem, de

0: koppendraaier met De Ochtend. Tot aan Arjan Hermans met Hermans op vrijdag om 3 uur is dit Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tent en de 20s. Met het komend half uur The Shirts, The Kings, Tears for Fears, The Next Riker Band en de Pasadena's. En we trappen af in 89 met Don Manley en The End of the Inuits.
1: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

Ja, maar dan kijk je in de top 40 van 1989 met Tears for Fears. Your advice for the young at heart hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse tens en de 20s. Met zometeen de Pasadena's Love Thing. Verder kijken we wat het weer ons vandaag en het komend weekend gaat brengen.

0: Weeroverzicht.
1: De dag start vandaag zonnig. Hoewel later meer bewolking verschijnt, zorgt een oostenwind voor een aangename opwarming tot zo'n 18 graden in het zuiden. In het weekend wordt de 20 graden weer aangetikt, waarbij morgen de meest stabiele dag is voor buitenactiviteiten. Zondagmiddag neemt de benauwdheid toe en eindigt de dag met flinke buien.

0: Georgie Monserits op de O. Zo lekker verder met John Jett en de Black Horse. Uit 81 horen we I Love Rock and Roll. Met zometeen Red James en Super Freak. We schakelen eerst over naar de ANWB in Den Haag. We kijken hoe het met de vrijdagmiddagdrukte is.
1: Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kwartier vertraging. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperhoek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de brug. A15 Rotterdam-Gorkum na een vrachtwagenpand. 4 kilometer file nog tussen Knoopend Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer stilstaand verkeer.
2: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom bij de o zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

Between the Eyes. Een plaat die daarna slechts 5 weken lang genoteerd staat in de top 40. En niet verder kwam dan nummer 25. Maar toch is het een grote radioklassieker geworden. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier voor deze vrijdagmiddag 8 mei. Maar dit uur nog onderweg uit 89. Queen en Breakthrough. Maar eerst de Pointer Sisters. Hier is Jump For.

0: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur-service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het

0: Radionieuws op NIWS.
1: Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
2: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag.

0: Train to Parkfield. Daarmee gingen we terug naar 1966 samen met The Monkees. En die bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze vrijdagmiddag 8 mei 2026. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's, de tens en de twenties. Met het komend half uur Cock Robin, The Foo Fighters, Teddy Swims, Video, The Lazy en Deep Dish en het weeroverzicht. Dat hebben we klaarstaan het komend half uur. Maar we gaan eerst naar 1976 samen met Full House en Standing on the Inside.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsmeugen.

1985 hoorden we een Tough Year on My Side van Cock Robin op die oh zo lekkere vrijdag bij NEWS. Straks om 3 uur Arjan Hermans met Hermans op vrijdag. Tot die tijd doen we met muziekplezier de beste muziekmix hier op de NEWS met The Foo Fighters en Learn to Fly.

3 jaar geleden was het de top 40 notering van Teddy Swims, deze The Door. En daarmee is het 2:30 geworden. Met onderweg de Lazy en Deep Dish met Hideaway. Verder het weeroverzicht komt eraan. Maar we gaan eerst verder met Somebody Hey Girl. Een opvallende verschijning in de hitlijsten van 1983. De Franse groep Video combineerde een strakke synthesizer beat met een aanstekelijk refrein dat direct bleef hangen.

0: Weeroverzicht.
1: De dag start vandaag zonnig. Hoewel later meer bewolking verschijnt, zorgt een oostenwind voor een aangename opwarming tot zo'n 18 graden in het zuiden. In het weekend wordt de 20 graden weer aangetikt, waarbij morgen de meest stabiele dag is voor buitenactiviteiten. Zondagmiddag neemt de benauwdheid toe en eindigt de dag met flinke buien.

0: klassieker uit 1979, The Highway to Hell van AC/DC. Waar we zo verder gaan met Ego en The Bodyman met Bring On The Dancing Horses. Maar we schakelen eerst over naar Den Haag, naar de ANWB. We kijken hoe het met de vrijdagmiddagdrukte staat.
1: Op de A2 Utrecht en Bos staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Ouddijk en Velperbroek. Door gaat in een weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging.
2: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
3: The station with the best music.
4: I love the music. Love the music.
5: Best music.
6: Nieuws Internet Radio.
2: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

0: Joe en de Bunny Man met Bring On The Dancing Horses. En daarmee is het 3:08 geworden. En zijn we aan de laatste 20 minuten begonnen van Muziekplezier op deze vrijdagmiddag 8 mei. Met zometeen Toe Elvira met Oh La La. Om 3:15 hebben we de hit in de verstaanbare taal. Verder hebben we nog klaarstaan The Traveling Wilburys en Eric Clapton tot aan 3:00. Met nu eentje uit 84, Ray Parker Jr. Hier is Ghostbusters.
1: Oh, Jerry.

0: onverstaanbare taal.
1: De drukte van de stad trekt aan me voorbij als een film waar ik geen rol meer in speel. Ik zie mensen lachen, plannen maken en de dag plukken, terwijl ik me vastklamp aan de schaduwen van een verleden dat niet meer terugkomt. De herinnering aan jouw stem is een constante echo in een verder kille kamer. En elke blik in de spiegel confronteert me met de stilte die je hebt achtergelaten. Het is een eenzaam gevecht om de schijn op te houden. Om de wereld te laten geloven dat ik nog steeds hetzelfde ben. Terwijl mijn fundament langzaam verbrokkelt onder het gewicht van jouw afwezigheid. Geen enkel ritme of vrolijke melodie kan de kloof overbruggen die tussen ons is ontstaan. Ik zoek naar antwoorden in de diepte van de nacht, hopend op een teken dat deze beproeving slechts een tijdelijke waan is. Maar de werkelijkheid is harder dan de dromen die we ooit samen weefden. Het is de tol van een liefde die te snel opbrandde. Een emotionele uitputting die me verlamt terwijl de klok onverbiddelijk doortikt naar een morgen zonder ons. In deze eindeloze cyclus van gemis en verlangen is er geen ontkomen aan de bittere waarheid van de verlatenheid.
2: En dit is de plaat in de originele taal.

Liefdesverdriet, hartpijn, Jorde, headaches van Pepsi en Shirley en de hit in een verstaanbare taal. En daarmee is het 3:09 geworden. En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van muziekplezier voor deze oh zo lekkere vrijdag. Arjen Lemmans zometeen tussen 3 en 6 uur met Hemmels op vrijdag. Ik wens je heel veel luisterplezier bij hem en ik spreek je morgenochtend voor de weekendshow tussen 9 en 12 uur met de klank uit de jaren 70, 80 en 90 en muziek.

0: Kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat, tot preventief onderhoud en riolering, en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liaoyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Onder andere van Utrecht naar het zuiden. Maar ook de andere kant op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten oponthoud. En veel vertraging ook door slecht wegdek op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum.

0: Angelique voor die heerlijke uren van tevoren. Nu op de radio CCR. Hey tonight!
1: Luister naar Herman Zofferen.
2: Oh, lieve mensen, zijn we er klaar voor? Het is zo begeer. Lekker tikken voor de keer.

0: Onder andere CCR, Hey Tonight en Cake by the Ocean bij DNCE. Die waren verantwoordelijk voor de opening van Herfst op vrijdag tot aan 6 uur. Net voor de Vossenjacht en net voor Du Baron Dance Night. Vrienden, een hele goede middag. Zo. Ja, nostalgisch, want ik heb de hele week al weer geluisterd naar de radio bij nieuws. Het was toch heerlijk om te luisteren. Al die geweldige mooie programma's die voorbij komen. En het station draait natuurlijk dag en nacht door tot 31 mei. Om 6 uur is het stil op de radio voor altijd. En dan gaan we mee stoppen, hoe dramatisch het ook is. Dat is een keuze die we gemaakt hebben. Het is dus eigenlijk nog te verwachten dat het vandaag nog...
1: Nummer 4
0: is van Herms op vrijdag. Hierna nog 3 te gaan. En we maken het niet al te dramatisch.

0: Het is een gewone feest, hoor.
1: Een hele
0: goede middag, vrienden.
1: Niet zo chagrijnig.
0: Onderweg met Simple Minds, Glittering Prize. Naar Tom Cochrane. Hier is Life is Highway op 1.

0: en glittering prijs ervoor. Tom Cochrane en Life is a Highway.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Ja, zeg
1: het
0: maar.
1: Dat? Nou, de opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Eén flesje sake van 100 milliliter. En dat is in Japan geveld voor mijn liefste. Ja, daar komt hij aan. 120 miljoen yen. Omgerekend zo'n ongeveer 698.000 euro. En dat betekent dat een literprijs van zo'n iets 6,98 miljoen euro is. Een absolute wereldrecord voor alcoholische versnaperingen. En het Dasai Moon Space Crew, zo heet hij namelijk, is in de ruimte gebrouwen aan boord van het internationale space station ISS.

met Ad Koppendraaier over de radiostudio. Een vluchtje, Amy Winehouse, een vluchtje, Ray. En dan krijg je Shanna Spyro. In de mixer gegooid, wat een prachtige, prachtige plaat. Material Lover, wat een heerlijk nummer is dit, zeg.

0: vroeg druk. Bij elkaar staat er bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten na een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Het is daardoor ook extra druk op de A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim 3 kwartier vertraging. Er wordt daar aan de IJsselbrug gewerkt, maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. Dat is inmiddels van de weg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Rotterdam-Heijplaat door een ongeluk. Daar zijn nog wel 2 rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda gebeurde een ongeluk bij Dordrecht Centrum. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een 30 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linker rijstrook dicht.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6, Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics, jouw verzoeknummer.

0: there. En voor Brian Adams, een run to you.
1: Popnieuws.
0: Popnieuws, inderdaad, over Olivia Rodrigo. Die heeft dinsdag 2 extra cross shows in de Ziggo Dome aangekondigd. Naast de shows op 23 en 24 maart treedt de Amerikaanse zangeres volgend jaar op. Op 27 en 28 maart eveneens in Amsterdam.
2: Dit is de muziek en dit zijn wij.

Alleen de grootste hits. Nieuws, internetradio. Zijn er nog meer hits dan?

0: Afwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom

0: We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleeningenriool.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op NIWS.
2: Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar zo'n 400 kilometer file. Is wel een beetje normaal voor vrijdagmiddag. Er zijn ook wat bijzonderheden. Zo levert een eerder ongeluk op de A2 heel veel vertraging op. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. Alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam Heijplaat. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je vanaf Rozenburg 35 minuten. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum ook 35 minuten vertraging door slecht wegdek. De linker rijstrook is dicht.

vorige week bij Peter Houtenpen komt hij voorbij. Ik denk, oh, dat is een goede plaat, zeg. Pilgrims, White Man. En die plaat die komt gewoon uit Nederland. Is dat wat, zeg? Wat een kwaliteit, Nederlands. En morgen komen we trouwens terug in Mede-Holland. Tussen 1 en 2 op de zaterdagmiddag. Daarvoor Blue Nell, Tinseltown, The Rain op 1.

0: 4.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Ja.
1: Wist jij dat?
0: Nou.
1: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Nou, mocht je nog een huis willen kopen, er is nog eentje gratis te krijgen namelijk. Dat kan in de buurt van het Duitse München namelijk. Waar een woning voor van zo'n 200 vierkante meter wordt aangeboden. Gratis. Maar ja, let even op. Zoals het vaak gaat met gratis dingen. Je moet wel zelf het huis even komen ophalen en...

Party Music Play. De man woog net voor zijn dood nog volgens mij iets van 150 kilo. Ik heb hem ooit een keer live mogen aanschouwen. Barry White en Let The Music Play voor de Outer Stranglers en Always The Sun. Vrienden van de radio, mocht je nou zelf nog een keer een lekkere platen willen vragen net voor 31 mei, dan voordat we gaan stoppen met de radio, dan kan dat op 22 mei, vrijdag. Nog eenmaal your request. Nog eenmaal jouw aanvragen. En dat kan, als het heel veel zijn, de hele dag door te horen zijn op NEWS. Dus 22 mei, nog eenmaal your request. Sowieso tussen 3 en 6, maar ja, misschien wel wat langer. Ligt eraan hoeveel aanvragen we binnenkrijgen. Dan gaan we allemaal verdelen over de hele dag. Eventueel, als het dan inderdaad nodig is. En dan hebben we ook nog iets heel leuks. Namelijk Goud en Fout. Dat is een evenement wat we nog gaan organiseren. Niet uit naam van nieuws, maar gewoon lekker spontaan. Bij het VNL's Huis op 24 oktober. Dat begint om 3 uur al in de middag bij het VNL's Huis. En dan gaan we de beste gouden oude hits draaien en de leukste foute muziek. Tot 6 uur dan dat gedeelte. Dan hebben we na 6 uur hebben twee DJ's. Namelijk Erik Verkampen en natuurlijk onze grote man die ook nog stukken doort. Chris Franken, die samen draaien in Goud en Fout de Piratenhits. Daar moet je echt weer bij zijn. Wordt super gaaf. Tussen 6 en 7 draaien die gasten met z'n tweeën. Dus Erik Verkampen en Chris Franken samen. En dan om 7 uur trapt Harry Vos lekker door met de foute platen die je daar kunt aanvragen. En Du Baron, die in de mix gaat, die sluit dan daar die avond af. Dus noteer alvast in je agenda. Goud en Fout op zaterdag 24 oktober om 3 uur. En over fout

de foto in het veel als je Prinsenbeek. En een dresscode is goud of foute kleding, maar het is niet verplicht. Ik ga het wel doen. Ik ga gewoon met mijn gele shit, slip van de wat je weet, die zanger. Gaan we gewoon doen? Nee. Dus de dresscode is goud of fout, die 4 oktober. Maar het is niet verplicht, maar het is wel leuk zou natuurlijk om een beetje aan te kleden. Dit is nieuws onderweg. Doe Bob, this world is our own home. Naar Big Country, dus look away.

0: is een drukke spits zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk. Maar nu ook een hele lange file in Limburg op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Eurmond en Maastricht Airport is het tijdverlies een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Op de A12 Duitse grenzen Arnhem een half uur vertraging bij knooppunt Velperbroek door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En door slecht wegdek ook een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Hou daar ook rekening met een half uur extra reistijd.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6, Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics, jouw verzoeknummers

0: voor Van Halen. Why Can This Be Love?
1: Popnieuws.
0: Popnieuws. Inderdaad, wat een band zeg. Foreign Tongues is het 25e album van de Rolling Stones. En het eerste sinds Hackney Diamonds uit 2023. De nieuwe plaat telt 14 nieuwe liedjes met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers

0: Guy Stem die gaat zijn bijdrage althans geleverd. Heeft hij geleverd aan het For a Tongues album van de Rolling Stones. De Cure was dat. En hij is niet zanger. Komt trouwens dat Pinkpop bij John.
1: Ja.
0: Ja, geweldig hè?
1: Ja.
0: Kijk ze wel als de tijd houdt nu. We draaien In Between Days. Je hoort hem al hè?
2: John's nieuwstip van de week.
0: Een hele goede vrijdagmiddag.
1: Een hele goede middag, joh.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed jongen.
0: Lekker boven in Nederland zitten, hoorde ik net van jou.
1: Ja, een dagje erachter.
0: Nou, is dat vlakbij hè?
1: Ja.
0: Dan ben je zo natuurlijk.
1: Ja, je hebt 3 uur.
0: Maar even de rest van de week gewoon ook daar gezeten of heb je nog alles?
1: Nee, de rest van de week overal en nergens.
0: Oké, okay, ja. Daarom. Lekker. En plannen van het weekend?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks?
1: Nee.
0: Helemaal niks?
1: Ja, het is gaan mijn moederdag zondag.
0: Oh. Nou, bij degene die het niet weten, het is van het weekend moederdag inderdaad, ja. Hey, en voor de rest lekker rustig aan. Vanavond ook lekker rustig aan. Altijd een bolletje pakken natuurlijk hier zo. Want,
1: ja.
0: Ja, je bent ook kunstjes staat bij je op de lijst, hè. Dus,
1: ben er toch.
0: Wat is het erom? Geen friet vandaag, lekker hier zo.
1: Ja, want ze kwamen net met een borrelplank binnen van 2,5 meter.
0: Johan Brugge, Link van de Muisberg. Hele goede middag, mannen. Geweldig, gelukkig. Ja, dat is heel mooi. Hey, top. En de nieuwste. Laat even weten wat
1: ja,
0: er is van land.
1: Ja, de nieuwstip. Ja, Sanne Hans, oftewel Miss Montreal,
0: ja.
1: die is de andere kant op gegaan qua stijl. En ik was eigenlijk enorm verrast. En zeker om het muzikale van het nummer.
0: Mm-hmm.
1: De tekst weet ik eigenlijk niet, want... Ik versta ze niet. Het is de vrouwelijke Frank Boeien.
0: Ik ben blij dat je iets van de kast... Nee, iets van de kast heb gepakt in ieder geval. Dat is allemaal niet verstaan.
1: Nee, maar het muzikale is gewoon heel volwassen. En heel erg on-Nederlands qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: En het nummer pakte me meteen. En ik dacht van, nou, die gaan we maar eens even over de radio slingeren.
0: Het mooie is van Sanne Hans dat ze inderdaad stottert als ze niet zingt. Maar als ze wel zingt, dan is het allemaal blanco.
1: Ja, maar ja... Ik versta ze beter als ze praat met stotteren dan als ze zingt.
0: John, hoe heet die?
1: Schuilen.
0: De hele week, John's nieuwstip.
1: Mijn nieuwstip deze week. Miss Montreal met Schuilen.
0: Dankjewel, tot volgende week.
1: Volgende week.
2: John's nieuwstip van de week.

0: dan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Robitools, het merk voor professionele.

0: vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat twee rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op NIWS.
6: Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk, vooral in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een file tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Ter Hocht. Het tijdverlies is daar een kwartier door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Drie kwartier vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. 40 minuten vertraging door slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Osse-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. Een half uur vertraging door een ongeluk. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Dussen en Maden. Een half uur vertraging door een aanrijding. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook.

0: 6 uur, net voor de Vosjacht. Harry Vos en Duberon vanavond tussen 8 en 9.
1: Heb jij het al gehoord?
0: Ja.
1: Wist jij dat?
0: Nou.
1: De opmerkelijke gebeurtenissen van...
0: Grote paniek in een dierentuin in Armenië, waar een zebra was ontsnapt en door de straten rende. Althans, dat is wat de dierentuin dacht. Wel, want al snel bleek dat het helemaal niet om een zebra ging, maar om een geverfde ezel. Nieuws.

Steve Miller Band en Abracadabra nieuws. Goed, lekker vrijdag straks is Vossenjacht. Harry Vos is onderweg naar de radiostudio. En vanavond is 8 en 9 live in de studio bij Nieuws. Een uur lang de beste mix, de Dubaron Dance Night Mix. Live met Dave. Goed, ja, zomerhits, dat is natuurlijk helemaal mooi op dit moment. We gaan richting de zomer. En ja, die plaat van Donnie en van Robert van Hemert. Geweldige plaat. Maar ook de zomerhit is aangebroken van Justin the Wild. Hij is fantastisch. Luister.

0: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
1: Vrijdagmiddag van 3 tot 6. Hermans op vrijdag. Met de mooiste popclassics. Jouw verzoeknummer.

0: Hermans op vrijdag. Vrijdagmiddag van 3 tot 6 met Arjan Hermans.
1: Ik heb het er even met de baas over gehad. Over jouw werken en zo. Je moet wel beter je best doen. Wil je bij dit bedrijf kunnen blijven, Henk?

0: stonden wel files. We gaan even schakelen naar Den Haag toe. Staan er files in Nederland?
1: Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land. Op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Houd er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.
0: Dankjewel.

Shout. Single versie noemen ze het dan. Bijna 6 minuten lang. Daarvoor George Michael en Fate. En zijn leren jasje van de clip Fate is verkocht voor 2 uur vol. En via de radio, het is nog 3 uitzendingen van Hermes op vrijdag. En is het doek wat valt. Ik ga niet al te dramatisch maken hoor, helemaal niet. Maar er is dan 31 mei dat we gaan stoppen. Maar die 22 mei is het Joey Quest nog een keertje. Dus kun je de plaat aanvragen die je graag wil horen. We hebben dadelijk nog klaarstaan Led Zeppelin in Stairway to Heaven. Totdat Harry Vos begint met zijn Vosjacht na 6 uur. Veel plezier daarmee. Ook met Duberon. Dave Hipke live in de radiostudio tussen 8 en 9 met zijn Durom Dance Mix. En we hebben nog 1 plaat te draaien. Die gaan we draaien voor Sis Frank aan het luisteren. Hij zegt, ja, Arjan, je mag kiezen tussen Marianne Weber of deze. Fijn weekend. Stop.

0: way to heaven.
1: Live vanuit het hart van Prinsenbeek was dit Hermans op vrijdag.
2: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo

0: identificeerde vliegende objecten, sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op News en EWS.
1: Er staat nog steeds bijna 400 kilometer file. En op een aantal plaatsen heb je ook echt veel vertraging nog. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en Maastricht-Noord is het oponthoud 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek ruim een half uur vertraging. Komt door werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek. Kost je vanaf het harde ruim een half uur. Door politieonderzoek staat er een lange file in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Hou er rekening met 20 minuten vertraging. En ook in het zuiden gebeurde een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging vanaf Dussen is ruim een kwartier.
2: Dit is hem.

Clubhuis, Arjan Hermans met Hermans op vrijdag. Dat betekent dat het inmiddels 6 uur is geweest. Tot 8 uur is dit de Vossenjacht. Met nu... Our lips are sealed. Nou, daar heb je de komende 2 uur geen last van. Ha.

Aretha Franklin en George Michael. En I knew you were waiting. Nou ja, dat had bijna gemoeten, want er stond weer zo'n busje midden op de weg. En die denkt, joh, hè, vroeger zet je dat ding nog in de berm als je berg had. Tegenwoordig zet je dat gewoon met alarmlicht aan en je blijft met twee man in die auto zitten.

Sarah en Head Held High op jouw NEWS. Zometeen gaan we er even tussenuit voor het verkeer. En daarna zijn we natuurlijk terug met muziek van onder andere Eric Preach. Cascada komt ook nog voorbij. En zometeen in het tweede uur, nou, dan wordt het nog gekker dan gek. En ik heb ook nieuwe muziek mee. Wil je die horen? Ik zou zeggen, laat het dan vooral hier. Het is wel Nederlandstalig, maar wel een prachtig mooi nummer. En tot die tijd gaan we een lekkere koffer luisteren. En niet een reiskoffer, maar een koffer van een oude knaller. Namelijk die van Boney M. in de versie van Majestic. Dit is Rasputin.

0: op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt de Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is de afrit dicht.
1: Dit is hem, de o zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.

Warren en Fever Dream. Op jou, NEWS. En daar is het tijd geworden voor eventjes lekker terug in de tijd naar echt die oude rammers. Want vanavond na 8 uur staat hier weer een uur live in de mix. Onze eigen Dubaron. En dat betekent dus aan mij de eer de komende 2 uur zoveel mogelijk hits te gaan gokken. Die hij in zijn set heeft staan. Zoals je dus straks 2 keer hoort. Nou, misschien deze wel. Ik ga mijn best doen vandaag. Dit is Eric Preets en Call On Me. Op jou, NEWS. Aan het begin van je weekend.

de Dubaron Bingo. Altijd als natuurlijk onze Dubaron hier live staat, dan doen we een soort van bingo. En dan probeer ik natuurlijk wat nummers te draaien die hij waarschijnlijk ook in zijn set gaat draaien. Dus ik zometeen bij binnenkomst zal ik wel weer horen aan het... aan de buien die hij heeft als hij binnenkomt, hoeveel nummers ik gedraaid heb. Dus die score kunnen we het een beetje meten. Deze zal hij vast niet in zijn set hebben, maar dit is wel prachtige muziek. Zoe Levi, ze bracht natuurlijk eerst door met haar duet samen met Snelle. En heeft nu ook een eigen nummer uit. En dat heet Sluit me in je armen.

Jackson, Runaway Boys. En van de Runaway Boys gaan we naar Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
0: RobiTools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
3: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
4: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is.

0: UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op News en EWS.
1: De meeste files lossen heel snel op. Nog wel veel vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopendel en Afrit Kerkdriel. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog veel oponthoud op de A12, Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek. Hou daar ook rekening met 20 minuten oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
2: Dit is hem, de

Max en Sweet Dreams. Aan het begin van uur 2. Nou ja, het volgende nummer is wel grappig. Met de kerst dan wordt hier in de studio altijd enorm versierd met allemaal kerstattributen. In de zomer halen ze hier tegenwoordig een terras eruit, zodat je een beetje het idee hebt dat je een soort Prinsenbeek aan zee hebt. Dus ik kreeg opeens zin om de zomerse klanken te draaien. Dit is Mr. President.

The Box Tops and the Ladder op jou N-E-W-S, waar het tijd is geworden voor de volgende. Zometeen nog onderweg de Hollandse meezingen natuurlijk dit uur. Lady Gaga zie ik nog staan. Armin van Buuren komt nog voorbij. Kortom, een heerlijke start van die weekend. En die start wordt nog lekkerder, want vanavond is het kerstje op dat toetje nog extra groot. Want hij staat hier vanavond gewoon live in de mix. Onze eigen Du Baron. Met nu Journey. And Don't Stop Believing.

0: van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West 10 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht.
1: Dit is hem, de oh zo lekkere vrijdag op Nieuws Internet Radio.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Nieuws Internet Radio.
1: Welkom bij de oh zo lekkere vrijdag. Nieuws Internet Radio.

op jou, N-E-W-S. En hij is binnen, De Baron, straks na 8 uur, een uur lang live in de mix. Maar eerst zijn dit nog The Rubettes en Sugar Baby Love.

0: Offenbach en Miles Away op jou en die WS, waar tijd is geworden voor de Hollandse meezinger. En ja, dat is richting de zomer, is natuurlijk wel lekker. Want je kunt denken aan Bali en ja, misschien Monaco, dat je al die Maseratis voorbij ziet komen. Je had het natuurlijk al lang kunnen weten. Dit is Samuel Welten en Echte Liefde is te koop.
1: Ja.
0: Ik ook voor jou.
1: 5 euro.

and Howls of the Rising Sun. Ja, en al het goede komt een eind, zo ook aan deze Vosjacht. Zometeen na 8 uur, een uur lang live in de mix hier, Du Baron. Kortom, je weekend begint pas echt lekker bij NEWS. Met nu Michael Jackson en Beat It. Tot volgende week!

0: cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken.
4: Precies. IJzersterk vakmanschap. Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.

0: Nee, van de Engelse band Oasis, dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertram van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op News en EWS.
1: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is hem, de

0: start.
1: A special track from the UK, my friend Rubik's. And Flash on Me here in my mix. Duberon, good evening everyone. Goedenavond allemaal. Je luistert naar Duberon bij Niels Internet Radio live in de mix. En ik moet heel erg iets bekennen. Ik heb deze hele avond niet voorbereid, want ik heb zo'n drukke week gehad. En daarnet hoorde je trouwens een remake van mij ook voorbij komen. Ik ben druk bezig om hem uit te laten brengen, maar al die rechten, al die dingen die op die plaats zitten. Ik ga even verder doormixen. Ik zeg luister verder.

En weet je wat ik nou helemaal vergeten ben? Ik was er net bij benzinestation en er was een trouwe luisteraar van mij. Ja, echt. Dankjewel voor het luisteren. En sowieso ook op Instagram. En jullie allemaal, dankjewel voor het luisteren. En dit was een special request. En ik vertel niet waarom, maar deze plaat heeft mij serieus, serieus heel veel geld opgeleverd en een nieuwe vriend. Fijn, ik vind het een nieuwe vriend. Maar ja, wat hij vindt maakt me niet uit. Nou, we toch in de Italo-hoek zitten.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi-app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
2: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie.

0: gaan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op News NEWS. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden.

vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op News en EWS.

0: News.
1: M-E-W-S. Hold on.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.

0: smaakwinkel.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Nieuws NIWS.

0: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering. En onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
0: Robbie Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robbie app voor alle informatie. Of ga naar www.robbie.com.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Nieuws NIWS. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers

in Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op News en EWS.

0: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie of ga naar www.ruby.com.
3: De Weekendshow met Reinier, elke zaterdagmorgen van 9 tot 12 op Nieuws.

0: voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Typisch 80 met Huub. Iedere donderdagmiddag van 5 tot 6 op Nieuws.